Als ik een jonge jong wie, dan wordt ons uit een katechism geleerd. En als ik niet wil diepeloten, dan moest ik de vrouw aan het katechism antwoorden. Met die antwoorden wordt er alweer gegeven worden. En deze antwoorden hadden wenigstens wat te doen met Bibelverzen. Ons predia neemt zich eindelijk de tijd en denkt er al die vrouwen en antwoorden derg met

ons, hy het ons type later, en hy het ons erklare wat hy al aan myne deed. Oba wanneer hy nou wat leren wil, dan mag hy nou ook hartje. Die katechism heeft goede vrouwen, die heeft goede antwoorden. En die kan zeer behelpelijk zijn, dat hij naar de Bibel beter kennen leert, dat hij naar God zijn woord kennen leert. De schriften. Als Jezus verzocht wordt van Satan, dan deed hij immer van de schrift reden. We lezen in Lucas kapitel 5, dan kwam Jezus, val van helgen juist van Jordan 3, en wordt van juist in de wildnis gevierd, waar hij 40 deel van bij zijn vriend verzocht wordt. Hij eet in die deel nust, en als de Eva weer honger aan. Die bij zijn vriend zegt aan, wanneer du God zien zijn best, dan je bij deze steen brood te worden. Jezus zegt, dat staat geschreven. Een mens leeft niet bloos van brood, maar van alles wat God gereed heeft. Dan neemt hij bij zijn vriend aan op een huwen boogknop en leidt aan in een huwenblik alle kennisreks en de welt zijn je. En zegt aan, die waar ik die alle met macht en heerlijkheid toop geven, wil die zijn mij gegeven worden. En ik kan die dem geven, wem ik wil. En wanneer du mij aanbeden wordt, is dat alle dient. Jezus zegt, dat staat geschreven. Du sollst zes teinem als Gott dienen Herrn anbeten, en einzig am sollst du deinen. Dann bracht er bei seinem Feind am no Jerusalem, und stahlt am ab de höchste Tempelspitz und seht, wann du Gott sin sehen bist, dann spring von hier auf, wie's dort steht geschrieben. Hei wird seine Engel befehlen, die te bewahren. De wurde die ab de Hängdrauer, dort du die de Feind nicht an de Steiner steite wurst. Jezus zei, door Essok te schreven, die zal Gott dienen Herrn nicht verzeken. Als hij bij zijn vriend met al zijn verzekeringen derkwia, verleidt hij aan wat de nächste gelegenheid. Jezus brukt de schrift en er steht dat hij zich strijden woord over woord. Hij woord immer de schrift brukken als een antwoord. Wie doen nicht alles krijgt over een uitleiden wat in de schrift staat, aber wie kunnen immer een goede antwoord vinden, wann wir in Versicherung sind. Jesus brachte die Schrift, als er auf eine Probe gestellt wurde von dem Satan, und er brachte dort, was Moses geschrieben hat. Seine Antworten kamen von 5. Mose. Aber Jesus brachte auch, was in der Propheten geschrieben steht. Wir lesen wieder in Lukas, Kapitel 5, Vers 14. Jesus kam in dem Helden Jesus seine Kraft, trägt nach Galiläa, und dort nichts spreit sich sehr schwer durch de ganze jend. Hij leed en er de schoule en alle man loofde hem. Dan ging hij naar Nazareth, waar hij opgewassen werd, en om Sabbat ging hij aan de Jüdenschoule neer, zoals hij dort gewand werd en stond op om wat te lezen. In hem wordt den profeet Jesaja zijn schrift gegeven. En als hij dort bij opmuk, vond hij de steed, waar zo geschreven staat. Den Herrn zijn juist ruut op mij. Weil sie haf mir gewählt, die Arme dort Evangelium zu predigen. Hei haf mir geschickt, die mit ein gebrochenes Wort zu heilen, die Foss genommen zu predigen, dort sei frei und los sind, und die Blinde, dort sei singen können, und die unerdreckt sind, frei zu stellen, und zu sagen, dort Gott sein Gnadenjahr gekommen ist. Dann möchte ich dort bürgt hau, und geift den deiner dort träg, und saht sich dol. En alle man en de schoul checkt nog aan. En hij zette aan, van jou is deze schrift erfeld, zoals je gehoord hebben. Als Jezus weet dat wat de profeet Jesaja geschreven had, wie wat Jezus weer komen te doen voor ons. Later lees wie dat de profeet Jesaja van dem knecht redet het, dem gezalfden, die voor onze zinde lieden wordt, zodat onze zinde kon vergeefd worden. Ich lese in Jesaja Kapitel 53, Vers 6 bei 12. Wie wir alle auf dem Irrweg, so als Schob, der jeder sie in einen Weg gönne. Aber der Herr lädt all unser Eierreich seine ab an. Dem habe sie, sei er teuer gesagt, in einem dort schwor gemerkt. Aber er hat niemals geklärt, kriegt so aus ein Schob, dort nur der Schlagstein gelegt wird. Oder aus ein Mutterschob, wann dort geschoren wird, nahm hei dort stellhahn. Hei